0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Radio Nova. Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Een asielzoeker op 3 in ons land krijgt vandaag pas na 2 jaar een beslissing over de verblijfsaanvraag. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Wie hier asiel aanvraagt, wacht gemiddeld ruim 17 maanden op een antwoord. 2 jaar geleden was die periode nog 100 dagen korter. Volgens de Partij Groen komt dat door een personeelstekort bij de dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Bevoegd minister Van Bossuyt zegt dat de regering volop investeert in de asieldiensten, net om procedures te versnellen en de opvang te verkorten. De 2 Franse tieners, verdacht van de moord op een jongen van 11 in Rennes, blijven voorlopig in hechtenis. De 2, een jongen van 16 en een meisje van 15, hebben ook bekend dat ze het kind hebben aangevallen en gewurgd met een handdoek in de buurt van een visvijver. Ze wilden naar eigen zeggen wraak nemen, omdat het slachtoffer iets uit hun visuitrusting zou hebben genomen. Het materiaal in kwestie heeft een waarde van enkele tientallen euro's. Er is opnieuw heibel bij het Antwerpse stadsbestuur over de Israëlische vlag aan de gevel van het stadhuis. Na PvdA en Groen vraagt ook Vooruit de vlag niet meer uit te hangen als teken van protest tegen het geweld in Gaza en Libanon. Maar N-VA, de grootste coalitiepartner en de partij van burgemeester Van Doesburg, wil van geen wijken weten. Oppositiepartij Vlaams Belang steunt de houding van de burgemeester. Bij een brand in een groot verpakkingsbedrijf in de Amerikaanse staat Washington zijn meerdere doden en zeker 10 gewonden gevallen. Een van de slachtoffers is een brandweerman. Het vuur ontstond na de implosie van een opslagtank. Die bevatte een chemische vloeistof voor de productie van papier. Ook de materiële schade is aanzienlijk. Geen Alexander Bloks meer vandaag op Roland Garros. Zijn debuut op het gravel eindigt in mineur nadat hij zijn enkel omsloeg op training. Bloks moet forfait geven voor de partij tegen de Australiër Demi Noor. In de eerste ronde won hij vlot van de Hongkongse speler Wong. Ook het toernooi van Hanne van de Winkel is al voorbij na de eerste ronde. Zij verloor in 2 sets kansloos van de Amerikaanse Madison Keys, nummer 19 van de wereld. Hier en daar wat lichte stapelwolkjes in de ochtend, maar al snel neemt de zon overal het voortouw. Het kwik klimt vandaag weer naar 28 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.
3: Welkom allemaal. Dit is het moment. Het is mooi om hier te zijn.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio.

René Troost. Ja, en wat zegt je hart van? Laten we even kijken in de krant. Hè. Gisteren het vreselijke nieuws. Ik zag een kind gereanimeerd worden. Vreselijk. Rena's van school Ritte die op enkele seconden tijd veranderde in een ramp. Dat zie ik staan. Franken reageert scherp op voorstellen van Van den Broek. En mag die om te besparen op defensie. De wereld staat in brand.

Jennifer Burton, alleen jij. Het weer voor vandaag, het gaat ietsjes minder warm worden, hè, 27 graden. Beetje grijze wolkjes tussendoor, maar wel nog heel wat zon. Ja, we gaan een beetje kunnen ademen.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
0: Anders.

John Dennis en jammer dan. Een nieuwe maand komt eraan, nieuwe regels dus. Zo zullen vanaf 1 juli ook sigaren en pijp tabak in een neutrale verpakking moeten zitten. En wordt het recht op vergeten verder uitgebreid. Ja, bij het spoor zag alleen nog contractueel personeel aangeworven worden. En thuisverpleegkundigen testen dan weer een nieuw uitbetalingssysteem. Ja, je kan het overzicht allemaal zien via hln.be.

Jury Plezier met Liefste. Ja, ons programmaatje zit er al op, een uurtje later dan normaal. Maar kijk, ik was er voor jullie. Ik had me een beetje overslapen, echt waar. Goodbye Dance Band en Seven Tears. Bedankt voor het luisteren. Zometeen Jan Bakker.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:45 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Frans Smet, kom terug bij mij. Goedemorgen, morgen. Fijn dat u erbij bent hier bij Radio Nova. En het zonnetje, dat is er ook weer. We verwachten nog een paar

met Wie wil er mee op stap? Dit kennen we zeker en vast ook nog wel. Begin de jaren 80 was zo'n groot hit. Daniel met Julie.

Gisteren stond de wereld even stil, die aanrijdingen in Buggerhout. Ik hoop dat het een nachtmerrie was, zo zegt de directrice Richtpunt Buggerhout, een dag na het ongeval. In Buggerhout is dus die aanrijding gebeurd tussen een trein en een minibus die ingezet wordt voor het schoolverkeer. Daarbij zijn 4 doden gevallen. We gaan terug naar 2012 met Laura Lynn, maar het Vlaamse

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

Ferry de Lis met het vliegtuig naar Spanje. Intradura start vandaag een campagne over het invoeren van afvalcontainers in plaats van afvalzakken. Vanaf 2027 beginnen Dilbeek, Roosdaal, Ternat en Lennekeraan. Later volgen Assen, Grimbergen en Halle. Het gaat om restafval en groente, fruit en tuinafval. Dat wordt vanaf dan opgehaald in een kleine container en op basis van gewicht moet je gaan betalen.

Lucas en Gea met Vergeten Dromen. Op 29 plekken in Halle komen er dus bewakingscamera's, zowel in het centrum, de stationsomgeving, als de kanaalzone. De politie zal de camerabeelden live kunnen volgen en zal daardoor sneller kunnen ingrijpen. Verdachten zullen dus ook gemakkelijker opgespoord kunnen worden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
3: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

0: van je houd.
1: Bart Herman met Ik ga dood aan jou. Abracadabra, we gaan terug naar 963. Irma Franklin.

Zo'n ouwertje uit de jaren 60 hier bij Nova. De grote toeloop naar het recreatiedomein De Ster in Sinterklaas tijdens de Pinksterweekend heeft voor heel wat overlast en ook zwerfvuil gezorgd. De provincie Oost-Vlaanderen gaat dus extra veiligheidsmaatregelen nemen en enkele zaken gaan aanpassen.

Ja, straks ben ik er graag terug bij. Na 10 uur. Het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Op deze woensdag 27 mei.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:45 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat moet je zeker vast iedere dag doen. Genieten zonder spijt. Welkom bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis hier bij Nova. Een klassieker van toenertijden hier op bij Nova vandaag. ABBA met Chiquitita. MUZIEK

979 ABBA. De gemeente Molenstede bij Diest heeft dus een nieuw plein. Dat ligt naast de VZW Martine van Kamp, een tehuis voor mensen met een beperking. Het plein moet een ontmoetingsplek worden waar mensen met beperkingen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Er staat onder meer picknickbanken, een schommel, een lichtbank en is rolstoel toegankelijk.

Dat gevoel met Nina Botira. Nederlandstalig werk van Janske met Zo is het leven.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Dit is Radio Nova.
5: Eigenzinnig, anders.
4: Jan Bakker.

Pascal Redeker met Ik kan je niet vergeten. Net zo'n doordenkertje gewonnen via de sociale media. Wie de kat uit de boom gaat kijken, die mist soms de

Gisteren in verband met dat ongeval en dat busje met die trein geel, wat mensen zijn in shock. Het duurde dus slechts 1 seconde. Je kan dus echt niet geloven hoe snel het ging. Filemon, ja, van de Ransbeeks, die stond te wachten, zo aan een overweg in Buggenhout, toen daar een trein rak op het schoolbusje botste. Plots kwam daar van links dat busje, dat vloog in de lucht, werd gecatapulteerd en daarna was er enkel maar geschreeuw en gehuil.

Lars Smet, speel dat liedje nog een keer. Spoornetbeheerder Infrabel maakt 4 lijnen in Oost-Vlaanderen klaar voor de komst van batterijtreinen. Dat zijn dus treinstellen die zowel op de bovenleiding als op de batterij kunnen gaan rijden. Ze moeten de vervuilende dieselstellen vervangen die nu nog op de trajecten zonder bovenleiding rijden. Ann Christie, ik neem vandaag de trein.

0: handig, betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Jan Bak.

De Romeo's met altijd blijven dromen. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur voor een nieuwe aflevering van het Muziekpaleis Gemenova. Laten we terugkeren naar de jaren 60 met Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Een kusje van mij tegen. Tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Etterbeek bij Brussel is afgelopen nacht een explosief ontploft aan de deur van een woning. De brandweer werd rond 14:15 opgeroepen. De voordeur raakte beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt de zaak en gaat na of er misschien een link is met het drugsmilieu. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen, zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om hierover binnenkort te praten. Maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat het regime zou legitimeren dat zich schuldig maakt aan schendingen van de mensenrechten. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is vorig jaar gedaald tot het laagste niveau sinds 2019. Dat staat in een nieuw rapport van MAP Biomas, een netwerk van NGO's die de ontbossing in kaart brengen. De organisatie meldt dat er in 2025 minder dan 1 miljoen hectare bos verdween, ruim 20% minder dan in 2024. Dat zou te danken zijn aan meer controles en boetes. Het gunstige rapport is een opsteker voor de Braziliaanse president Lula, die in oktober herverkozen wil worden. Opnieuw een zonnige dag vandaag met soms ook wat wolken en temperaturen tot 27 graden. Ook morgen nog zonnig en zomers tot 29 graden. Vrijdag begint nog met zon, we halen dan maximaal 31 graden. Vanaf de namiddag is er kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Een goeiemorgen allemaal.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

afgelopen jaren wat rustige nummers van hem gewend. Maar dit is even heel iets anders. Dit was een spiksplinternieuwe Raymon Hermans. En hij zong over een avond dat in de boeken gaat komen. Jawel, het zal maar een spannende avond geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Het is 11 uur voorbij hier bij Radio Nova. Dat wil zeggen dat we ook weer helemaal klaar zijn voor 2 uren lang lunchen met Ruud. De afgelopen 2 uren waren weggelegd voor Jan Bakker. Dankjewel voor het Muziekpaleis. En wij gaan de 2 uren die nu komen gewoon hetzelfde doen. Hele fijne muziek voor jullie trachten te draaien. We kijken even op de dag van vandaag terug in de tijd. In deel 2, de quote en de plaat van de dag. En voor de verder rest gaan we gewoon weggenieten van leuke muziek. En dat op deze heerlijke zomerse dag. We gaan weer richting de 30 graden. Dus ja, en daarna... Zo staat hij toch te lezen. Zou het wel eens kunnen dat we af en toe een paraplu gaan nodig hebben. Dus voor de tuin is dat in ieder geval niet erg. Voor de natuur zeker en vast niet. Dus we kijken wel wat er allemaal op ons afkomt. We gaan verder met fijne muziek hier bij Radio Nova. Goedemorgen.

je dat wel wat herinneringen naar boven brengt. Nou, jawel, vroeger tijdens het een stapje in de wereld gaan zetten werd dit heel veel gedraaid. Dat was Steve Harney, tezamen met Cockney Rebel. Inderdaad, het nummer dat heette Make Me Smile. Het is vandaag alweer al 27 mei op onze kalender. Inderdaad, de maand mei loopt alweer zo langzaam op zijn einde. En gaan we richting juni. Wel op 27 mei 1933. Walt Disney brengt de film De Drie Kleine Biggetjes uit. Who Afraid of the Big Bad Wolf is een liedje dat steeds terugkomt in de film. Moeder Big laat in het verhaal de biggen een huisje bouwen. Het huis moet sterk genoeg zijn om een wolf buiten de deur te houden. Uiteindelijk lukt het en leven de biggetjes nog lang en gelukkig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Dit is Radio Nova.

0: Ja, ja, redelijk wat Nederlandstalige muziek op onze radio. Hè? Favoriete Nederlandstalige nummers in gedachten. Jullie mogen het natuurlijk ons altijd laten weten. Kan allemaal heel simpel hoor. Even een bericht via de Radio Nova-app. Het komt hier bij mij in de studio terecht. En we kunnen kijken wat we voor jullie kunnen betekenen in dit programma. Een liedje nu op zijn Duits. We gaan naar 1973 met Bernd Klüver.
1: Daar

Ja, dat is wel heel jammer dat dat liedje maar 2 minuten duurt. Hè? Deze Fab Four, de jongens uit Liverpool, of inderdaad, dat waren de Beatles. Dat was alweer 64 en het nummer dat heette Can't Buy Me Love. Dana Winner, ze is op dit moment op stap. Jawel, ze maakt een uitstapje door België en Nederland met een theatershow die nog wel duurt tot ergens in 2027. Ze heeft daarom ook een nieuwe plaat uit en die willen we dan heel graag draaien hier op de radio. Ze zingt over de stilte van de stad. De nacht van

plaatsen hem in de categorie smartloppen. Jawel, Freek van der Rooij, terug bij jou. 27 mei, na de jaren 70, na 1977, toen gebeurde er in Nederland zo af en toe wel wat vreselijke dingen. Ja, toen werden er redelijk wat gijzelingen gedaan. Men herinnert zich nog wel de treinkapingen die men daar toen deed, maar ook op een school. De gegijzelde kinderen in de school in Bovensmilde worden vrijgelaten. De gijzeling is een actie van boze Molukse jongeren die zich door de Nederlandse regering in de steek gelaten voelen. Maybe I-

verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be.

0: vakmanschap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Ja, ze overleed al op 63-jarige leeftijd. Dat is uiteraard veel te vroeg. En dat gebeurde allemaal op 17 mei 2012. Deze Queen of Disco, zo werd ze ook wel genoemd. Inderdaad, dit was Donna Summer. Heel veel hits. En dit was Lady of the Night.

Ja, ze zongen ooit ook nog een liedje samen met Patrick Duffy. Hè? Together We're Strong heette dat nummer. Maar dit was ze dus helemaal in haar eentje. Mireille Mathieu. En ik vond het eigenlijk wel een nummer dat een klein beetje paste bij de dag. Ja, hè? Heerlijk weertje. Lekkere temperaturen buiten. Een vol zonnetje. We genieten ervan. Voor de mensen die het niet zo goed tegen kunnen. Zoek een klein beetje schaduw op. En dan deze plaat op de achtergrond. Santa Maria de la Mer. Wel, het bracht me helemaal in de sferen. Ja, lunchen met Rutte, dat doen we dagelijks hier van maandag tot en met vrijdag. En in deel 2, straks na 12 uur, draaien wij uiteraard wederom onze plaat van de dag. Een nummer dat jullie nu wel kunnen ontdekken op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova. Eigenzinnig

Ja, allemaal Arne Jansen klassiekers op een rijtje gezet. Of ze noemen dat dan ook wel in een heerlijke, leuke medley. En dat werd allemaal gezongen door Tommy Smit. Het nummer dat heette Altijd, Altijd. Zo, ja, de lunch is onderweg. Ik heb het hier gehoord van Ruud. Ik kom eraan met jouw lunch. Je kan er zo meteen van genieten. Wel, gaan jullie dat ook doen? Ondertussen zo meteen het nieuws van 12 uur. Dit zijn ook de Fortunes.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
2: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
1: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Een smakelijk eten allemaal.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Ruud van Opstal

Ja, ik ben even heel diep moeten gaan graven. Ik kom terecht in 1957. Toen werd het al in Nederland gezongen door de twee Jantjes. Later werd het nog gezongen door Johnny Hoes, zie ik hier staan. Maar deze versie was allemaal redelijk recent. Ja, ja, enkele jaren geleden, 2024, voor Marco Meesters. En het nummer dat heette inderdaad, hij was een smokkelaar. Zo. Welkom terug. We zijn begonnen aan deel 2 van Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. En dat allemaal op deze woensdag. Even kijken weer op onze kalender. 27 mei. Ja, ja, ik hoor het u al denken. Goh, wat vliegt de tijd. Nog enkele dagen en we schakelen over naar juni. De lunch is hier in volle gang. Ik heb het mijne gekregen. Wat wordt het bij jullie? In ieder geval, laat het smaken. Geniet ondertussen van de muziek. We draaien zo meteen trouwens onze plaat van de dag. Straks komt Gerda nog heel even terug. Heeft ze toch beloofd voor een quote van de dag te doen. En voor de verder rest genieten we via radionova.be met gewoon de allerleukste muziek, Nederlandstalig en de allerleukste oldies.

Ja, hij was enkele dagen nog te gast hier in de buurt. Hij was te gast in Herne op een hele gezellige seniorennamiddag, heb ik me laten vertellen. Het was daar een hele drukke, maar warme bedoeling. Luc Steno, ik wil de zon zien met jou. Wel, daar moeten we vandaag niet al te veel moeite voor doen. Het zonnetje blijft nog wel wat schijnen, maar ik lees hier toch in de ochtendkranten dat we de komende dagen, het komend weekend, toch rekening mee moeten houden dat we af en toe een paraplu zullen nodig hebben. Ja, dat kan voor de natuur dan weer geen kwaad, denk ik dan. Hey, we zijn toe aan onze plaat van de dag. We doen dat altijd zoiets na 12 uur hier in deel 2 van de lunch bij Radio Nova. Een nummer dat jullie 's morgens kunnen ontdekken op onze Facebookpagina. En we gaan het nu draaien op de radio. Dit is Sailor. We gaan het hebben over meisjes. Jawel, girls.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.

het is een liedje dat past in de noemer Hollandse klassieker. Hè? Mieke, heel lang geleden, ontdekt door vader Abraham. Ja, en ze zingt nog altijd, hoor, tot op de dag van vandaag. Maar dit was alweer 1978. En het nummer, ja, dat hadden we wel in de gaten, hè. Dat heette Charlie Chaplin. Ze zong over dat kleine manneke met zijn bolhoedje en zijn wandelstok. Een goedemiddag allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten, dit is Lunch met Ruud bij Radio Nova. Tot en met 1 uur. When God...

0: Ja, tijdens de lunch wat vrolijke muziek op de radio. Dit was Gina en dat was uiteraard Zonder Jou. En van Gina schakelen we over naar Gerda en haar quote van de dag.
1: Er is niets mis met even niets doen. In die rust ontstaan vaak de mooiste ideeën en het helderste inzicht.

Ja, ik zie het hier staan. 1990. Zo'n klein beetje de kennismaking met Yves Segers en zijn band Toast. Jawel, hij schreeuwde het van de daken. En dat doet hij nog altijd, hoor. Tot op de dag van vandaag. Hij brengt vast dat nummer nog wel. Maar dan in zijn eentje. En dat doet hij heel vaak. Zo kan ik dat toch zien via de sociale media. Hey, dit is Pixplinter Nieuw. Dit komt uit Nederland. Dit is van Dave Dekker. En hij springt heel even op zijn Vespa.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.

ja, een dame uit de streek, hè. Zangeres Larissa. En ze doet dat naar het schijnt allemaal heel goed. We draaiden een keer een liedje van haar van enkele jaren geleden, 2024. En ze zong over Mijn Favoriet. Wel, ik denk dat er ook heel wat favorieten zijn voor Sam Goris. Hij heeft op dit moment een nieuwe plaat, Rak. Hebben we hier al gedraaid, maar we keren met hem even terug naar de jaren 90 met Gloria.

Ja, we gaan bijna de lunch afsluiten. Het is nog niet zover en ik koos er dan toch voor om nog heel even wat rustige muziek op de radio te draaien. Fijn nummer, hè? Champagne en How About Us. Ja, er staan hier nog enkele platen klaar die ik nog heel graag wil draaien. Een nummer dat we kennen. Eén nacht alleen. Werd heel lang gezongen al door Doe Maar, denk ik. Maar deze Henk Robbenmond, die heeft er een pittige versie van gemaakt. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Koffie is klaar. We kunnen gaan lunchen met Ruud van Opstal op Radio Nova.
1: Daar is de koffie. Dat is de koffie.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
3: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Preene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Preene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Preene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja. Hij was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
4: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
3: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
0: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig, anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
0: Radio Nova.
2: Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: We beginnen met droevig nieuws uit de televisiewereld. Voormalig presentatrice Martien Prene is onverwacht overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt. Martien Prene was onder meer omroepster bij de VRT en presenteerde programma's als De Rode Loper en Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach en schreef ze boeken over gezondheid en voeding. Ze stierf aan de gevolgen van pancreaskanker. Martien Prene laat een man, een zoon, een dochter en een kleinzoon na. Ze is amper 62 geworden. De veroordeelde Vlaming Tanguy Thaler is terug in ons land. Hij landde vanmorgen op Brussels Airport, waar hij opgewacht werd door zijn vriendin, zijn zoontje en zijn ouders. De man heeft 7 jaar vastgezeten in een cel in Cambodja en was daar veroordeeld tot levenslang voor drugsmokkel. Tanguy Thaler heeft de feiten altijd ontkend en vroeg 2 maanden geleden gratie aan de koning. Die heeft hij nu ook gekregen. Alle dokters en ziekenhuizen in ons land zijn nog eens grondig geïnformeerd over de noodprocedures voor ebola-besmettingen. Tot nog toe zijn bij ons nog geen gevallen van het dodelijke virus uit Congo bevestigd. Maar omdat het om een internationale noodsituatie gaat, neemt de FOD Volksgezondheid toch extra maatregelen.
2: In de luchthaven voor vluchten die komen uit de getroffen gebieden, die reizigers die krijgen eigenlijk een flyer met informatie waar ze op moeten letten, welke symptomen, de ziekenhuizen en ook de huisartsen. Zij worden allemaal op de hoogte gebracht van wat ze moeten doen als ze gecontacteerd worden door een patiënt met symptomen.
1: Maandag meldde een vrouw zich aan de wachtpost in Roeselare die recent in de getroffen gebieden gereisd heeft. Ze had symptomen en werd overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Gisteren bleek dat ze niet besmet was. Volksgezondheid gaat ervan uit dat er zich nog meer patiënten zullen melden met symptomen. In Tubeke is de felle brand in een textielfabriek onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel nog enkele dagen nablussen. Door de hevige rookontwikkeling bleven scholen en kinderdagverblijven in de buurt gisteren gesloten. Vanmorgen zijn die weer opengegaan. Er zou bij de brand geen asbest vrijgekomen zijn. De zon blijft volop schijnen bij maxima rond 30 graden. Aan de kust is het door de zeebries een pak koeler. Daar stijgt het kwik tot zo'n 21 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het zomeren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

welkom bij Radio Nova in het programma Into the Groove. Je hoorde een mooie klassieker, onze eerste plaat in het programma, Rocco Granata, uit 1972 alweer. En dat met zomersproetjes. We gaan het gezellig maken en ook voor de luisteraars van de Radio Nova met hele mooie muziek. En weet Radio Nova eigenzinnig anders? Muziek voor elk wat wels. We zijn beland in 1986 en dat is samen met Wijlen Paul Severs en Blauwe Nacht.

Je hoort een mooi nummer uit 1983 van Agnetha Fallskog. Je kent ze nog wel van bij de groep ABBA met True Love. We zijn week 22 en we zijn in de bloeimaand. De maand mei loopt ver op het einde. Het is vandaag de zon die komt op om 5:39 en die gaat onder om 21:41. De maan die komt op om 17:59 en die gaat iets over middernacht om 3:33 gaat hij onder. Hebben wij nog wat in de jaren 80? Samen met Pussycat.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

van Dieren Holsken en Dinner voor Twee. Ook nog even een dankwoordje aan mijn volgende collega. Dat was onze Freddy, onze non-stop collega. En ook nog even een dankwoordje. Daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur Ruud van Opstal met zijn programma. En dat heet natuurlijk Lunchen met Ruud. Twee vliegen in één klap slaan betekent ook meer dan opruimwerk. En we zijn beland met een man uit het Antwerpse. Ik heb het over Steve Stielen. En alleen vannacht.

En dat moeten we zeker doen. Genieten van het leven met de stralende zon. En ook voor de oudere mensen voldoende drinken. En ook wat in de lommer te blijven of in de schaduw. Hoe dat me het ook kan aangeven voor de mensen. Want oudere mensen zijn daar heel gevoelig aan. En ook slecht voor de gezondheid. Je hoort René Riva hier bij Radio Nova. En kan ook nog een grapje meegeven. Altijd goed in het programma Into the Groove. Waarom mogen domme blondjes niet meer op Zaventem komen? Ze brengen het vliegverkeer in gevaar met een stukje brood naar de mooie blauwe vogels te gooien. En we blijven nog wat in Nederland met Guus Nissing en Marina.

Deze man heeft zoveel grote hits op zijn naam staan. Ik heb het over Niels de Stadsbader hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders met de speeltijd. Hoe noem je een framboos met een goed humeur? En dat is natuurlijk een framblij. Er zijn ook dames die veel luisteren naar Radio Nova. Zo is er eentje, die heet Molly uit de Aarschot. Ik heb voor haar een plaatje nu klaar liggen van Christophe. En als ik in jouw blauwe ogen kijk...

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

De nieuwste single van Jeffrey Leuningberg. En dat met de Italiani. Twee vlooien komen we uit de bioscoop. Vraagt die ene aan de andere. Gaan we lopen of nemen we een hond? En we draaien hier muziek voor elk wat wils bij Radio Nova. En dat is samen met Mannes. En breng me haar terug. Goedemiddag allemaal.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

tijdje nog de tijd van 10 om te zien waar ze een grote hit mee hadden. Sander Kim en Luc Steno uit 1989 met ze bel me, schrijf me. En je kan ook altijd je favoriete plaat aanvragen via frank@radionova.be. We zijn beland nu in 1973 op de radio.

0: dame heeft zo'n prachtige stem. Ik heb het over Sieneke. Een plaat van 2 jaar geleden. Met Morgen schijnt weer de zon. En ook met de muziek van Radio Nova. We gaan het eerste deel te afsluiten. Ik ben er terug na de klok van 15 uur. Voor deel 2 van het programma. Into the Groove.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
3: Hooba, hooba.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld, de blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4.

Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoort de Paulien en Uit mijn hoofd. Het is hier ook gezellig warm in de studio, maar onze Freddy heeft ervoor gezorgd dat er een waaiertje staat om wat verfrissing tijdens het programma te presenteren. Gaan wij verder met muziek op de radio. En dat met Robert Pater en een schouder om op te huilen. Goedemiddag.

Een hele mooie klassieker, niet 156 van Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll. En die heet dan Don't Be Cruel to the Heart That It's True. Hoe vang je een oen en een vlieg? Ik zou het even meegeven. Hij jaagde de vlieg onder de kast en zaagde de poten van de kast eraf. We zijn beland in 1979 en dat met à la carte. En die heet dan Dr. Dr. Help Me Please.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.
4: Goedemiddag, we luisteren naar Frank de Groef.
5: Breedje!
6: Hey Mart, deze

Je hoorde André Hazes junior met Mart Hoogkamer met Zij is van mij hier bij Radio Nova. We draaien hier muziek voor elk wat wils en ieder huisje heeft zijn kruisje en een afgelegen huisje heeft ook een meisje. En dat allemaal met de mooie muziek om de lijstjaar te verwennen van Radio Nova. Dit is Ja Man en Spoken bestaan niet.

Hey, die oude negen. Los del Rio met de Macarena. Weet je wat een miljonair is? Vraagt een leraar aan Arthur. Ja, meester, dat is iemand die goed met nullen kan omgaan. We zijn nu beland in 1985 met de Radio Nova. En dat met de plaat van George Baker Selection. En die heet dan Santa Lucia by Night. Kom hier pas bij. Goedemiddag allemaal. Dit is Radio Nova.

Nou, je hoort de mooie dansklassieker uit 1983 alweer op de radio. Met Forest en Rock the Boat. De weerspreuk van vandaag, woensdag namiddag, 27 mei, gaat als volgt. Op Sint-Augustijn zullen de winters over zijn.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Dit is Radio Nova met Frank de Groef.

hoorde Danielle Dirk met Meisje van 16 in het programma Into the Groove. En ik hoor een muziek hier voor elk wat wils dat wij draaien. En zometeen een plaat uit 1980 van de elektronica's.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Je hoort een mooie klassieker van Bonnie Sinclair in de wet met Ron Brandstede met dokter Bernard. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma op woensdag namiddag 27 mei hier bij Radio Nova. We gaan eruit met Wesley Bronkhorst, zometeen met Trots op jou. Nog veel huisgenot met de komende collega's. In de eerste instantie is dat Patrick van Bever. En die krijg je tussen 16 en 18 in het programma Het Spitsuur. Zou zeggen, lekker blijven hangen en graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 5 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25, die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende, is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jarenlang bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug aangevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld, de blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is, vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreigde diersoort. Ietsje minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind iets koeler, tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Uit Spitsuur.

onze opener voor deze spitsuren vandaag op jouw woensdagnamiddag hier bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dat was Frans Bauer en die had het over Waarom. Iedereen van harte welkom. We houden jullie bezig met allemaal leuke hits tot en met 6 uur alweer.

0: Ja, je weet het hier op de radio altijd van die heerlijke terugblikken. Ook deze hier was terug in de tijd, 1974, Lilian Saint-Pierre. En dat met Als je gaat. Ik heb het net al gezegd, we hebben vandaag ook bezoek in onze studio hier van Radio Nova. Heren, hartelijk welkom op deze woensdagmiddag. Stel u even voor.
1: Hey, goedenavond. Ik ben Bart. Ik woon in de Watertorenwijk in Aalst. Je weet wel, die heel actieve buurt. En ik heb zelfs nog een tweede persoon meegebracht vanavond.
2: Ja, ik ben Arjen. Ik ben al een hele tijd in mijn leven bezig met artistieke projecten. En dit jaar werken we terug samen, Bart en ik, aan een speciale dag. Maar daar vertellen we straks wel meer over.
0: Allee, vooruit. Ik zou zeggen van harte welkom. En het is een evenement dat redelijk snel al op de agenda staat, want het is al dit weekend zeker, hè?
1: Inderdaad, komende zondag, dan gaan we profiteren van het laatste beetje goede weer, dus we hebben alvast goed weer besteld, dat is geen probleem, en we gaan er een hele leuke namiddag van maken in Aalst, maar eigenlijk begint die al 's morgens, want we beginnen om 9:00 met iets heel leuks in Pepingen. We gaan dan naar Roosdaal, dat is het volledige Pajottenland, steken we de grens over en komen naar het hele mooie Aalst.
2: Ja, en Bart heeft nog niet gezegd wie dat zijn. Dat zijn allemaal oldtimers, oude voertuigen, die trekken door het Pajottenland en door de Denderstreek. Een project die reeds 7 jaar bestaat, maar al 7 jaar in Aalst. En we gaan proberen dit jaar er weer een leuk evenement van te maken, want de finish wordt wel heel speciaal. Juist toch, Bart?
1: Ja, inderdaad. We gaan een beetje terug in de tijd, net zoals de muziek hier. We gaan de tour op van legervoertuigen. We gaan een heus legerkamp bouwen in een stukje groen in Aalst, tussen de Zonnestraat en de Sint-Kamilstraat. Mensen van Aalst die weten dat wel. Maar daar gaan we straks nog iets meer over vertellen.
0: Ja, dus heel wat belangstelling ook voor die evenementen die daar zullen plaatsvinden. We gaan er straks inderdaad nog veel meer over vertellen, want ik heb gehoord al dat er iets met legervoertuigen en zo is. En dat interesseert onze luisteraars misschien toch ook wel. En vooral dan met het mooie weer en dat in het weekend dat er staat aan te komen. We hebben een plaat hier klaarstaan die jullie eigenlijk ook een beetje gekozen hebben. En heeft die enige betekenis of zo?
2: Ja, Brand New Day, dat is een vrolijke plaat, want het wordt een leuke nieuwe dag met heel veel leuks.
0: Leef vooruit, dat belooft alvast. Dus zeker en vast straks aandachtig luisteren. Je hoort er zometeen nog veel meer over. Eerst deze plaat hier nu, Michael Jackson en de Wizard Stars en Diana Ross met A Brand New Day.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
0: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova.
3: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Beveren.

0: De Supremes waren dit en dat met You Can't Hurry Love. Heren, het evenement dat er staat aan te komen. Wel, ik zou zeggen, hoe start de dag eigenlijk?
1: We starten in Pepingen bij WZC Henry van der Stokke, waar ze voor een lekker ontbijt zorgen. Vandaar rijden we dan door naar Strijdhem bij Roosdaal, waar we kunnen genieten van een lekkere lunch. En daar staat het in teken van Kom op tegen kanker. Dan steken we de grens over naar de Denderstreek. En dan komen we aan de Watertoren in Aalst. Het is ook zo dat deze rit enorm veel hulp krijgt van clubs. We hebben onder andere de Retro Car Club, de Vlaamse Oldtimer Vrienden en Nenu, die hier ook allemaal hun schouders onder zetten, zodat we veilig kunnen aankomen aan de Watertoren. En daar, Bart, wat gebeurt er daar?
2: Wel, aan de Watertoren heb je niet alleen nog een maaltijd als deelnemer van de rit, maar je krijgt natuurlijk ook een heel mooi streepje muziek, een heel leuk optreden aan de Watertoren zelf. Je kan ook alle wagens bekijken die meegereden hebben of de wagens die aansluiten vanuit andere groepen. En we hebben, zoals daarnet al vernoemd, ons legerkamp opgebouwd, die ook heel spectaculair is en te bezichtigen is voor iedereen.
0: Mm-hmm. Dus er is heel veel te gebeuren en alles start die dag in Pepingen. En het is aan een rusthuis ook, of een woonzorgcentrum dat start?
1: Ja, het woonzorgcentrum is al jaren een vaste partner. Lot, die daar werkt, was vroeger een collega van mij, want ik werk ook in de sector. Mm-hmm. En omdat ik ietsje dichter bij huis gaan werken ben, wou dat niet zeggen dat de banden werden doorgeknipt.
0: Ja, ja.
1: En dus kunnen we daar ook altijd terecht, keer op keer.
0: Ja, dus dat is interessant natuurlijk, allemaal die samenwerkingen. Hoe mooi kan het allemaal zijn? Ik zou zeggen, straks gaan we er nog verder over vertellen, maar eerst nu een streepje muziek.

0: Ja, toch ook wel een geweldige plaat deze hier uit 1979. Garland Jeffries en Take Me to the Matador. Heren, het gebeuren daar in de Watertoren in, mag ik eigenlijk niet zeggen, aan de Watertoren. En ja, iedereen uit de streek van Aalst kent de Watertoren in Aalst. Maar mensen die van ja, Pepingen of zo al meerijden of van verder komen en die toch wel geïnteresseerd zijn, vertel eens wat meer over waar de Watertoren is en wat eigenlijk daar allemaal rond is.
1: Wel, eigenlijk als basis zijn wij een buurtwerking. Een paar vrijwilligers die proberen om culturele activiteiten op te zetten. En eigenlijk is dat een gans jaar door dat wij alles organiseren. We hebben onder andere een gratis paasconcert. We hebben deze retrodag bijvoorbeeld die we ook samen doen met LDC. Dat is een lokaal dienstencentrum die ook gevestigd is in ons woonzorgcentrum in de Sint-Kamisstraat. Dat is woonzorgcentrum De Toekomst. Mm-hmm. We hebben daarnaast onze 14 juillet, onze 14 juli, Franse avond, waarop we natuurlijk Ricard en cocktails geven. De heel gekende rommelmarkt die in september doorgaat, dus ook een van onze organisaties. Denk maar aan de jaarmarkt bijvoorbeeld, 11 november in Aalst, gebeurt ook bij ons eigenlijk op de stoep enzovoort. Dus je ziet, we zijn eigenlijk een heel actieve buurt, een heel actieve werking. En het is net ook nu dit weekend dat er van alles gebeurt, niet alleen bij ons, maar ook eigenlijk overal. Als je kijkt, zijn heel veel buurtwerkingen die op dit moment iets aan het organiseren zijn in het kader van Dag van de Buren. En dus dit wat wij organiseren past daar ook in.
0: Ja, dus mensen die hebben nu een beetje meer uitleg over de Watertoren en wat er allemaal die dag ook rond zal gebeuren. Ik zou zeggen, meer dan reden genoeg om zeker aanwezig te zijn op 31 mei, op zondag. Ik zou zeggen, straks vertellen wij er gewoon nog een beetje verder over. Maar we gaan eerst deze plaat draaien van Frank Verkooyen en Dans de hele nacht met mij.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

0: ook een heel graag geziene gast hier op de radio. Danny de Rover uit de streek van Velzeke, dat weten we allemaal natuurlijk. Met een van zijn nieuwere nummers, Ik voel je hart, was dat. Heren, het evenement dat staat aan te komen zondag. Start in Pepingen, dat hebben wij daarnet al mogen vernemen. Met een heerlijk ontbijt en ik zou zeggen, hoe verloopt de rit verder? Want het is een rit met inschrijvingen. En kunnen die mensen die graag meerijden nog ergens terecht voor in te schrijven?
1: Ja, natuurlijk. Ik zou zeker aanraden mensen die graag willen deelnemen, die een heel mooi pareltje in de garage staan hebben, haal die van onder het stof, schrijf je in via waterdienst.sumupstore.com. Dat is de link. En dan kan je kiezen voor de volledige rit, die kost 20 euro. Of je kan, als je een legervoertuig hebt, als je gelukzak bent met een legervoertuig of een legertent, kan je dus enkel naar het statusgedeelte komen. Dat is dan 10 euro deelname. Maar heb je gewoon een leuke oude auto, zou ik zeggen, kom gewoon langs, kom naar het event, kom mee genieten van alle andere wagens en zet ook jouw bolide te kijken in de hele mooie parade, de hele mooie line-up van auto's die er al zijn.
0: Ja, er zijn ook heel veel rondritten voor oldtimers en dus mensen doen dat wel heel graag. Dus ik zou zeggen, als ze willen genieten van het mooie weer en van het hele gebeuren die dag, zeker en vast eens gaan kijken naar de link van de Watertoren en dan toch wel, ik zou zeggen, aanwezig zijn daar tijdens dat evenement. Het leger ook, waar situeert die kamp van militaire voertuigen zich juist?
1: Wel, dat is het stukje groen, het Schelfoutpark heet dat. En dat is een stukje groen tussen de Zonnestraat en de Sint-Kamilstraat. Mm-hmm. Waar we niet alleen de voertuigen gaan opzetten, maar ook de tenten. En ook allerhande replica wapens en replica attributen van het leger uit de tijd net na de Wereldoorlog. Die zullen daar tentoongesteld staan.
0: Ah ja, dat is het park van tussen de Zonnestraat, denk ik.
1: En tussen de Zonnestraat en de Sint-Kamilstraat,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, dat is een groot park dat daar is. En dus daar is dat gebeuren met die legerkamp en legervoertuigen allemaal te doen. En voor de rest, als ze aankomen in Aalst, dan die komen dan van ergens de...
1: Wel, de alle wegen, zou ik zeggen, leiden naar de Watertoren. En het makkelijkste is eigenlijk om via de Zonnestraat de Maanstraat in te rijden. Dat is eigenlijk de straat waar alle wagens al zullen staan. Dus kom jij met je oude wagen langs, zou ik zeggen, neem via de Zonnestraat de Maanstraat. En dan kom je automatisch bij de Watertoren uit. Er zijn ook mensen die jou zullen begeleiden naar een parkeerplaats voor jouw wagen. Maar ben je gewoon een bezoeker, kom gewoon gratis langs. En kom genieten niet alleen van de muziek, maar ook van de gezellige sfeer, van al het kroon en al het blinkende die je gaat kunnen zien. Ja. Je kan parkeren in de buurt, er zijn plaatsen genoeg. En kom gewoon langs naar het Watertorenplein en geniet van een heel gezellige namiddag. Die begint zo rond 2:30 op zondag 31 mei.
0: Ja, dus de mensen die houden van al dat blinkend chroom en zoveel meer, die kunnen ze ook zien arriveren eigenlijk door de dag door. En dat is dan via de Houtmarkt dat ze komen en zo via de Zonnestraat de Maanstraat indraaien. En daar is dan het gebeuren al bezig. En daar zie je dan ook de Watertoren natuurlijk recht voor jou als je van de streek van Aalst bent. Dus als je niet van de streek van Aalst bent, ja, kan je het ook gewoon natuurlijk gaan opzoeken op het stratenplan.
1: En zorg natuurlijk dat je dansschoenen mee hebt, want de Antonio's komen langs. Dat is de groep die we uitgenodigd hebben, die hele leuke muziek maakt uit de jaren 60, maar ook van daarvoor. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon. Kom genieten, kom mee beleven wat er allemaal te zien is.
0: Dat ook nog. Dansmuziek en alles erop en eraan. En zijn er eventueel voor de geïnteresseerden, voor de hongeren, foodstands of zo?
2: Sowieso zorgen de mensen van de Watertoren altijd voor een voetkraam. Er is ook een bar, dus honger en dorst zal je zeker niet hebben bij ons.
0: Allee, vooruit, ik juich het alleen maar toe. En hopen dat het weer is zoals het de afgelopen dagen al geweest is. En ik zou zeggen, mensen die willen inschrijven, misschien nog één keer de verwijzing naar de link.
1: Ja, de link is waterdienst.sumupstore.com. Het is een beetje moeilijk, het is een beetje lang, maar het valt wel mee. Waterdienst.sumupstore.com.
0: Voilà, en dan komt het allemaal terecht. En er zijn trouwens ook een heleboel flyers al uitgedeeld, want ik heb ze al gezien, dus in het straatbeeld. Dus zeker en vast één agendapunt. 31 mei is dat. En het gebeurt allemaal aan de Watertoren in Aalst. Dus ik zou zeggen, heren, heel veel succes. En ik zou zeggen, als je niet weet wat te doen, zeker daar naartoe.
1: Dankjewel. En nog een heel goede namiddag.
0: Dag. Ja, en voor jullie ook. En heel veel succes gewenst in ieder geval.

een van de nieuwere singles van Jo Valli was dat vandaag op het einde van deel 1 hier van de Spitsuren bij Radio Nova op een tafel of een podium. Meer moet dat niet zijn. Ja, de mensen die zijn hier nog rustig iets aan het drinken en die gaan straks ook weer huiswaarts. Maar in ieder geval, zet deze datum zeker en vast in jullie agenda. Het is maar een paar dagen meer. Ja, aanstaande zondag is het zover al 31 mei. En dat met de retrodag daar aan de Watertoren in Aalst. Een evenement van de Watertoren. Hoe noemt dat ook alweer? Ja, de Watertorenbuurt. Ja, dat was het. Dus zeker en vast een kijkje gaan nemen. Want er is van alles te beleven heel die dag lang. Dankjewel, heren, in ieder geval om langs te komen. En wij gaan eruit wat dit eerste gedeelte betreft. En dat met deze plaat van Swoop. En kom terug bij mij. Tot zometeen, want dan zijn wij er weer na 5 uur voor deel 2 van het Spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Langs de sporen in Buggenhout hebben leerlingen en leerkrachten van de getroffen school Richtpunt vanmiddag een plechtigheid gehouden en bloemen neergelegd voor de 4 dodelijke slachtoffers van de treinramp gisteren. Ook talloze inwoners legden daar al bloemen en knuffels neer. Leerlingen en personeel krijgen op school ook psychologische steun. Eerder vandaag hielden ook collega busbegeleiders van het bijzonder onderwijs een herdenking aan de stelplaats en kwamen al vele mensen de rouwregisters ondertekenen op het gemeentehuis van Buggenhout en dat van Bornem, woonplaats van de 2 overleden kinderen. De man van 25 die vrijdag was gearresteerd op verdenking van brandstichting in een huis in Oostende is anderendaags doodgevonden in zijn cel. Dat raakte nu pas bekend. Volgens de wetsdokter zijn er geen tekenen van kwaad opzet. De man was omwille van zijn psychische toestand in een beveiligde cel geplaatst en regelmatig gecontroleerd. Het huis waar hij brandstichtte staat al jaren bekend als drugspand en er liepen onderzoeken naar enkele bewoners. Op het kanaal Brugge-Oostende is een schipper tegen een oude spoorwegbrug gevaren. Om een onduidelijke reden was de stuurhut van het binnenschip niet gezakt en was een botsing onvermijdelijk. De man kon zelf nog aanmeren en de hulpdiensten bellen. Hij is met hoofdwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Het overige scheepvaartverkeer ondervond geen hinder van het ongeval. En dan nog een beetje goed nieuws. Volgens oceanologen is er weer wat meer hoop voor de grootste zeezoogdieren ter wereld, de blauwe vinvis en gewone vinvis. Onderzoekers spotten de giganten de jongste jaren iets vaker voor de kusten van Namibië en Zuid-Afrika. In de vorige eeuw waren beide soorten bijna uitgestorven door commerciële walvisvangst. Die is intussen 40 jaar verboden. De studie waarschuwt dat het herstel erg pril is. Vooral de blauwe vinvis blijft sowieso een bedreiging. Echte diersoort. Iets minder tropisch vanmiddag, wel veel zon, maar door de matige noordoostenwind ietsje koeler. Tot 23 graden aan zee en 27 in het centrum. In het zuidoosten is een onweersbui later op de dag niet uitgesloten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

0: destination.
1: Ja, deze plaat die heeft toch wel iets natuurlijk. Dit was onze opener voor deel 2 vandaag in deze woensdagse aflevering van het Spitsuur, beste vrienden van de radio. De Fornaam Blondes hoorde je uit 1993 en dat met Hey, What's Up? En deze hier, dit is een gloednieuwe nu, Danny de Munk en Heerlijk.

Ja, ook een van de nieuwere singles van Salim Segers hier vandaag in de spitsuren op jouw woensdag namiddag. Jij hebt mij gelukkig gemaakt. Een opname uit 2025. En deze hier nu, dat is heel ver terug in de tijd. Alhoewel, ver. Eentje uit de jaren 80 nu op je radio 1985. Hier is Aline. En als je nu echt de waarheid zegt. Nu hè, nu zeggen hè.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.
5: Patrick van Bever.
6: Het Spitsuur.

mens wordt er gelukkig van al deze platen die je hier hoort in de spitsuren. Je zou er van beginnen te dansen, maar met deze warmte hier in ons land, ik zou er niet aan beginnen. Gisteren nog, dan hebben ze temperaturen gegeven van 32, 33 graden. Ook vandaag is er nog een goede 28, 29 graden. Dus morgen houdt het ook nog een beetje aan temperaturen boven de 25. Ja, daar schommelt het altijd nog zo'n beetje. Dus het is volop zomer aan het worden, beste vrienden. En daarom draaien wij al die leuke platen hier elke dag weer op jouw radio.

0: heerlijke terugblik. Dat was Harry en de Sputniks, 1973. Zo lang voorbij hier op jouw radio. Radio Nova, je eigenzinnige radio. Ook vandaag alweer met een aflevering van het Spitsuur. We gaan langzaam maar zeker richting 6 uur. Maar ik heb nog een aantal platen voor jullie. En één van die platen, wel, dat is toch wel een hele leuke, als je het mij vraagt. En dat is er een van Frank van Weert. Ja, Frank van Weert. Die heeft er dan weer over nergens goed voor. Maar nergens, hè?
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting. Patrick.

Ja, en langzaam maar zeker begin ik te snappen van waar al die warmte komt de afgelopen dagen in ons landje hier. Robbie Gordon was dit en dat met de warmte van je hartstocht. Gloednieuw was deze plaat hier op je radio. Wij gaan nog eens even kijken naar de 60 jaren. Daar vonden wij deze plaat terug, 1961. Ja, om exact te zijn, 1961. Dante is dat en dan met Say It To Me. En straks daar achteraan, dan hebben wij ook nog een hele leuke van Frank Smekens. En die verdoeft dan weer, net zoals wij, in de volle zon.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ja, toch wel al heel wat leuke platen uitgebracht. Frank Smekens, deze kwam uit 2010. In de volle zon was dat. Wij gaan nogmaals naar de jaren 60. 1965, deze hier. Ja, die kwam ik toevallig tegen en ik dacht van, dat is lang geleden dat wij deze plaat nog eens gedraaid hebben. Hier zijn ze, de gebroers, de Bee Gees. En dat met Jive Talking.

Ja, en mensen die regelmatig naar Radio Nova luisteren, die weten dat wij hier niets anders draaien dan Vlaamstalige, Nederlandstalige en dat afgewisseld met onze Golden Oldies. Ja, dit was er een van José Sepp en dat met In de Nacht Ben Jij Gekomen. En net daarvoor dan hadden wij nog een hele leuke van Dominique en Geen Zomer Zonder Jou. En zomerse temperaturen, daar weten wij deze dagen alles van natuurlijk. Ik zou zeggen, gaan we nog iets te drinken erbij nemen en meteen gaan wij ook onze laatste plaat voor vandaag draaien voor jullie. Chris van de Straat hebben wij nog voor jullie en dat met helemaal Los in Torremolinos. Morgenochtend vanaf 7 uur, als het nog een beetje koel is in de studio hier, dan is onze collega Stef Levenaert ook weer van de partij. En morgen namiddag om 4 uur, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het Spitsuur in vervanging van onze collega Patrick de Groot. Want die is op verlof. Wat een geluksvogel. Ik zou zeggen, wij gaan eruit met onze laatste plaat. En een fijne verderzetting van uw woensdagavond. En tot morgen, beste vrienden

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. Twee mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Dit is Radio

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Eigenzinnig.
2: Anders.
1: Welkom bij Radio Nova.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terrorist Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknesund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwiklokaal weer naar 30 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Treinreizigers zouden maar beter rekening met een verstoorde avondspits na een bommelding in het station van Leuven. Die kwam binnen bij het parket rond 16 uur en meteen daarna is alle treinverkeer van en naar het station onderbroken. Politie en hulpdiensten kwamen ter plaatse om het station te ontruimen. Honderden reizigers konden hun reis niet verder zetten. Er is nog geen bevestiging over de ernst van de melding. In Duitsland is voormalig RAF-terroriste Daniela Klette veroordeeld tot 13 jaar cel. De vrouw van 67 bleef ook na ontbinding van de extreemlinkse terreurgroep in 1998 zwaar bewapende overvallen plegen op supermarkten en geldtransporten. Met het geld financierde ze haar ondergrondse bestaan. De moorden waar ze voordien bij betrokken was in de tijd van de RAF zijn verjaard. De politie pakte Klette 2 jaar geleden op nadat ze 30 jaar ondergedoken kon blijven in Berlijn. 2 mannelijke bendeleden die met haar de feiten pleegden, zijn nog altijd op de vlucht. De Deen Mikkel Wellgren heeft de 17e rit in de Giro gewonnen. Hij reed in het slot weg uit een groep vluchters en won van de Noor Leknessund en de Italiaan Caruso. Wellgren is 34 en ex-winnaar van de Gold Race en de Omloop het Nieuwsblad. Daarna viel hij terug door een zware blessure. Het is zijn eerste ritzege in een grote ronde. In het klassement verandert er niets. Jonas Vingegaard blijft stevig leider. In het voetbal gaat OH Leuven verder zonder Felici Mazzu. Hij was nog maar sinds oktober bij de club. Hij nam toen over van David Hubert die naar Union trok. En Yannick Ferreira is geen hoofdcoach meer bij Dender. Hij slaagde er niet in de club voor degradatie te behoeden. Dender verloor afgelopen weekend de cruciale barrage tegen Lommel. Ook keeperstrainer Danny Verlinde vertrekt. Die gaat wellicht met voetbalpensioen. Een zachte en warme avond met in het zuidoosten van het land een kleine kans op gedonder. Vannacht helder bij minima tussen 10 en 17 graden. Morgen piekt het kwik lokaal weer naar 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
2: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minima rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
2: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minimaal rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies
4: die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Ik neem

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er rijden weer treinen in het station van Leuven. Dat is urenlang ontruimd geweest na een bommelding. Het treinverkeer is meteen stilgelegd in volle avondspits. Dat zorgde voor veel hinder en vertragingen. Er reden intussen vervangbussen. Ontmijningsdienst Dovo heeft het station uitgekampt, maar niks gevonden. Een Russisch militair vliegtuig heeft het Finse luchtruim geschonden. Dat zegt het Finse ministerie van Defensie. Het vliegtuig zou in de strook tussen Finland en Estland een onweersbui ontweken hebben. Voorbije maanden zijn in Finland ook al geregeld Oekraïnse drones neergestort. Volgens Rusland zijn ze verdwaald, maar volgens Oekraïne heeft Rusland het elektronisch signaal verstoord en ze zouden afwijken. Oeganda sluit tijdelijk zijn grenzen met Congo omdat de ebola-epidemie aangroeit. De grens blijft 4 weken dicht, behalve voor leden van teams die de ziekte bestrijden, humanitaire hulp, het vervoer van eten of vracht en bepaalde leden van de veiligheidstroepen, zegt Volksgezondheid.
2: Uganda is temporarily closing the border with the Democratic Republic of Congo with immediate effect. The only exceptions are for authorized Ebola response teams. The humanitarian operations.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de uitbraak van deze variant eerder al heel zorgwekkend en een internationale noodsituatie. Er zijn in Congo al zeker 900 mensen besmet, al meer dan 220 mensen zijn gestorven. In de VS start het gerecht van New York en New Jersey een onderzoek naar de ticketverkoop voor het WK voetbal. Er zijn klachten van fans omdat ze niet de plaatsen krijgen die ze betaald hebben en de tickets zijn te duur, vinden ze. Het gerecht wil van Wereldvoetbalbond FIFA meer duidelijkheid. Het is helder, maar wel zacht, minimaal rond 15 graden. Er volgen nog 2 zomerse dagen met temperaturen tegen 30 graden. In het weekend kan het mogelijk wat gaan regenen bij een graad of 25.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.